0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoekse Waard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en twee boten van het havenbedrijf hielpen bij blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder ook controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoekse Waard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en twee boten van het havenbedrijf hielpen bij blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder ook controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Tientallen boeren protesteerden gisteravond met tractoren bij Beneden Leeuwen. De N323 richting de A15 werd tijdelijk geblokkeerd. De politie begeleidde de demonstratie, die volgens lokale burgemeester Reuvers vredelievend verliep. Rond 9 uur 's avonds was de actie weer voorbij. Eerder waren er boerenprotesten in Apeldoorn, Maarsbergen en Deurningen. Het Hof van Beroep heeft Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij de oostvleugel van het Witte Huis voorlopig te staken. 2 van de 3 rechters oordelen dat Trump eerst toestemming van het congres nodig heeft. De balzaal is groter dan een voetbalveld, kost $400 miljoen... en biedt plek aan bijna 1000 gasten. Trump wil de zaak binnen 14 dagen voorleggen aan het Hooggerechtshof. Door de aanhoudende droogte zijn bij waterschappen in Zuid-Holland steeds meer scheuren in dijken zichtbaar. Het Hoogheemraadschap Rijnland trof bijna 150 scheuren aan in 265 kilometer aan waterkeringen. Bij Delfland steeg het aantal van 32 naar 180 scheuren in 42 kilometer, waarvan 18 als serieus worden beschouwd. Tijdens een groot drugsonderzoek hield de politie donderdagavond 6 verdachten aan in Den Haag. In de wijk Duindorp werd een woning aan de Zeezwaluwhof doorzocht, waarbij een grote hoeveelheid drugs in beslag werd genomen en vernietigd. De politie zet het onderzoek voort onder leiding van het OM, maar doet geen uitspraken over de rol van de verdachten. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Goeienacht. Dit is Radio BNT.
1: Let me be your hero. Would you dance

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Tientallen boeren protesteerden gisteravond met tractoren bij Beneden Leeuwen. De N323 richting de A15 werd tijdelijk geblokkeerd. De politie begeleidde de demonstratie, die volgens lokale burgemeester Reuvers vredelievend verliep. Rond 9 uur 's avonds was de actie weer voorbij. Eerder waren er boerenprotesten in Apeldoorn, Maarsbergen en Deurningen. Het Hof van Beroep heeft Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij de oostvleugel van het Witte Huis voorlopig te staken. 2 van de 3 rechters oordelen dat Trump eerst toestemming van het congres nodig heeft. De balzaal is groter dan een voetbalveld, kost $400 miljoen en biedt plek aan bijna 1000 gasten. Trump wil de zaak binnen 14 dagen voorleggen aan het Hooggerechtshof. Door de aanhoudende droogte zijn bij waterschappen in Zuid-Holland steeds meer scheuren in dijken zichtbaar. Het Hoogheemraadschap Rijnland trof bijna 150 scheuren aan in 265 kilometer aan waterkeringen. Bij Delfland steeg het aantal van 32 naar 180 scheuren in 42 kilometer, waarvan 18 als serieus worden beschouwd. Tijdens een groot drugsonderzoek hield de politie donderdagavond 6 verdachten aan in Den Haag. In de wijk Duindorp werd een woning aan de Zeezwaluwhof doorzocht, waarbij een grote hoeveelheid drugs in beslag werd genomen en vernietigd. De politie zet het onderzoek voort onder leiding van het OM, maar doet geen uitspraken over de rol van de verdachte. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De ochtend van

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
3: Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
1: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: In Rotterdam is een postbezorger aangehouden nadat hij een klant zou hebben neergestoken. De bewoner sprak de bezorger aan omdat hij een pakketje richting de woning had gegooid zonder aan te bellen. Er ontstond ruzie waarna de bezorger volgens de politie een scherp voorwerp gebruikte. Het slachtoffer raakte licht gewond. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een gezamenlijke defensieovereenkomst gesloten. Een aanval op één van de landen geldt voortaan als een aanval op alle drie. Het pact moet de gezamenlijke afschrikking versterken. De overeenkomst komt te midden van toenemende dreiging voor Saoedi-Arabië. Volgens betrokkenen is het akkoord puur defensief bedoeld. Tientallen boeren protesteerden gisteravond met tractoren bij Beneden Leeuwen. De N323 richting de A15 werd tijdelijk geblokkeerd. De politie begeleidde de demonstratie, die volgens lokale burgemeester Reuvers vredelievend verliep. Rond 9 uur 's avonds was de actie weer voorbij. Eerder waren er boerenprotesten in Apeldoorn, Maarsbergen en Deurningen. Het Hof van Beroep heeft Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij de oostvleugel van het Witte Huis voorlopig te staken. 2 van de 3 rechters oordelen dat Trump eerst toestemming van het congres nodig heeft. De balzaal is groter dan een voetbalveld, kost $400 miljoen... en biedt plek aan bijna 1000 gasten. Trump wil de zaak binnen 14 dagen voorleggen aan het Hoge Rechtshof. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: De beste hits en classics. Waar muziek je raakt. Radio BNT.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Dit weekend de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
7: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH

0: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in de Rotterdam-Charloes brak gisteravond rond 9 uur een grote brand uit. De brandweer bluste de hele nacht en kreeg hulp van graafmachines en een boot. Door de rook en stank is de overlast groot. De Maastunnel werd afgesloten, maar is inmiddels weer open. Een groep Amerikaanse senatoren slaat alarm over online weddenschappen op bosbranden. Op gokplatforms kan worden ingezet op zaken als de snelheid waarmee een brand bedwongen kan worden en hoeveel hectare natuur er verwoest raakt. De senatoren vrezen dat dit mensen kan aanzetten tot brandstichting. In Rotterdam is een postbezorger aangehouden nadat hij een klant zou hebben neergestoken. De bewoner sprak de bezorger aan omdat hij een pakketje richting de woning had gegooid zonder aan te bellen. Er ontstond ruzie, waarna de bezorger volgens de politie een scherp voorwerp gebruikte. Het slachtoffer raakte licht gewond. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een gezamenlijke defensieovereenkomst gesloten. Een aanval op één van de landen geldt voortaan als een aanval op alle drie. Het pact moet de gezamenlijke afschrikking versterken. De overeenkomst komt te midden van toenemende dreiging voor Saoedi-Arabië. Volgens betrokkenen is het akkoord puur defensief bedoeld. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
7: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: Bij een schietpartij in een woning aan de New York Single in Den Haag is vannacht één persoon om het leven gekomen. De politie heeft dit via X bekendgemaakt. Er is vooralsnog niemand aangehouden en de politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het incident. Bij Russische aanvallen op Kiev en de omgeving vielen vannacht zeker 3 doden, onder wie een kind, en raakten 3 mensen gewond. De slachtoffers vielen in de voorstad Brovary. Rusland gebruikte ballistische raketten, drones en zweefbommen. Oekraïne kan met een tekort aan munitie voor het Patriot luchtverdedigingssysteem, mede door het conflict in het Midden-Oosten. Bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam Charlois brak gisteravond rond 9 uur een grote brand uit. De brandweer bluste de hele nacht en kreeg hulp van graafmachines en een boot. De brand is inmiddels onder controle. Door rook en stank is de overlast groot. Ook werd de Maastunnel afgesloten, maar deze is inmiddels weer open. Een groep Amerikaanse senatoren slaat alarm over online weddenschappen op bosbranden. Op gokplatforms kan worden ingezet op zaken als de snelheid waarmee een brand bedwongen kan worden en hoeveel hectare natuur er verwoest raakt. De senatoren vrezen dat dit mensen kan aanzetten tot brandstichting. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Het weekend.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi. Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts €0,95.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
1: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Een 25-jarige Nederlander die zichzelf op LinkedIn omschreef als bedrijfsleider bij een Mercedes-Benz winkel, is aangehouden in Italië. Bij zijn arrestatie troffen agenten een professionele cocaïneraffinaderij aan in de achtertuin van een luxe villa in Latina, gelegen ten zuiden van de Italiaanse hoofdstad Rome. Vanwege aanhoudende droogte is het rijverbod voor vrachtwagens op zondag opgeschort in Duitse deelstaten Neder-Saxe, Noord-Rijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Saarland. En dat duurt tot minimaal 31 augustus. De lage waterstand in de Rijn beperkt binnenvaart, waardoor wegvervoer moet compenseren. De maatregel valt samen met de vakantiedrukte van Nederlandse toeristen die via Duitsland terugkeren. Bij een schietpartij in een woning aan de New York Single in Den Haag is vannacht 1 persoon om het leven gekomen. De politie heeft dit via X bekendgemaakt. Er is vooralsnog niemand aangehouden en de politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het incident. Bij Russische aanvallen op Kiev en de omgeving vielen vannacht zeker 3 doden, onder wie een kind, en raakten 3 mensen gewond. De slachtoffers vielen in de voorstad Brovary. Rusland gebruikte ballistische raketten, drones en zweefbommen. Oekraïne kampt met een tekort aan munitie voor het Patriot luchtverdedigingssysteem, mede door het conflict in het Midden-Oosten. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
4: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
5: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Nee.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het Russische leger claimt een fabriek van wapenproducent Firepoint te hebben aangevallen, waar onderdelen voor de kruisraket Flamingo worden geproduceerd. Ook werd een olieopslag bij Kiev getroffen. In het dorp Pushivka kwamen door een droneaanval op een woning een grootvader, grootmoeder en een driejarige kleinzoon om het leven. In Kiev viel 1 dode. Keuta bereidt zich voor op een mogelijke nieuwe massale migratiestroom vanuit Marokko. Dit nadat op sociale media de datum van zaterdag 15 augustus circuleert als de dag van een nieuwe oversteekpoging. Tegelijkertijd kampt Spanje met de opvang en registratie van migranten die de afgelopen week niet zijn teruggekeerd, waaronder veel minderjarigen. Een 25-jarige Nederlander die zichzelf op LinkedIn omschreef als bedrijfsleider bij een Mercedes-Benz winkel is aangehouden in Italië. Bij zijn arrestatie troffen agenten een professionele cocaïneraffinaderij aan in de achtertuin van een luxe villa in Latina, gelegen ten zuiden van de Italiaanse hoofdstad Rome. Vanwege aanhoudende droogte is het rijverbod voor vrachtwagens op zondag opgeschort in Duitse deelstaten Neder-Saxen, Noord-Rijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Saarland, en dat duurt tot minimaal 31 augustus. De lage waterstand in de Rijn beperkt binnenvaart, waardoor wegvervoer moet compenseren. De maatregel valt samen met de vakantiedrukte van Nederlandse toeristen die via Duitsland terugkeren. En dan het weer. Het is vanmiddag zonnig en droog. Er staat weinig wind. Aan de kust steekt een matige wind van zee op. De temperatuur loopt uit 1 van 22 graden op de Wadden tot 28 in het Zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: 4 mannen zijn aangehouden na een inbraak in een brandweerkazerne in Aalsmeer. De verdachten vluchten met een auto waarna de politie een korte achtervolging inzette. Uiteindelijk konden ze in Amsterdam worden aangehouden. Dit jaar zijn er al tientallen inbraken geweest in kazernes door het hele land. Het gaat de dieven vooral om duur redgereedschap. Duitsland staat tijdelijk toe dat vrachtwagens op zondag de weg op mogen vanwege de lage waterstand in de Rijn. Daardoor kunnen binnenvaartschepen minder vracht vervoeren en dreigen bevoorradingsproblemen. De tijdelijke ontheffing geldt onder meer in Noord-Rijn-Westfalen en Neder-Saksen. Ook op zaterdagen mogen sommige vrachtwagens langer rijden. Het Russische leger claimt een fabriek van wapenproducent Firepoint in Oekraïne te hebben aangevallen, waar onderdelen voor de kruisraket Flamingo worden geproduceerd. Ook werd een olieopslag bij Kiev getroffen. In het dorp Puchivka kwamen door een droneaanval op een woning een grootvader, grootmoeder en 3-jarige kleinzoon om het leven. In Kiev viel 1 dode. En een 35-jarige Nederlander die zichzelf op LinkedIn omschreef als bedrijfsleider bij een Mercedes-Benz winkel is aangehouden in Italië. Bij zijn arrestatie troffen agenten een professionele cocaïne-raffinaderij aan in de achtertuin van een luxe villa in Latina, ten zuiden van de Italiaanse hoofdstad Rome. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT. Ook op WhatsApp. 043-200-3123.

0: TNT.
1: De zomer is aan. Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis. Nieuw. De Melanzane Pizza. Vanaf

0: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als minister van Justitie met 50 tegen 49 stemmen. Democraten vrezen dat hij door Trump wordt ingezet tegen politieke tegenstanders. Twee Republikeinen, Susan Collins en Lisa Murkowski, stemden ook tegen. Blanche was al waarnemend minister sinds april, na het ontslag van voorganger Pam Bondi. Orkaan Dolphin heeft de zuidelijke Japanse eilandregio Okinawa hard getroffen. 6 mensen raakten gewond, ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom en bijna 20.000 passagiers kregen te maken met geannuleerde vluchten. Gisteren kregen bijna 260.000 inwoners opdracht te evacueren. De orkaan trekt richting China en Taiwan, waar ook al maatregelen worden genomen. 4 mannen zijn aangehouden na een inbraak in een brandweerkazerne in Aalsmeer. De verdachten vluchten met een auto, waarna de politie een korte achtervolging inzette. Uiteindelijk konden ze in Amsterdam worden aangehouden. Dit jaar zijn er al tientallen inbraken geweest in kazernes door het hele land. Het gaat de dieven vooral om duur redgereedschap. Het Russische leger claimt een fabriek van wapenproducent Firepoint in Oekraïne te hebben aangevallen, waar onderdelen voor de kruisraket Flamingo worden geproduceerd. Ook werd een olieopslag bij Kiev getroffen. In het dorp Puchivka kwamen door een droneaanval op een woning een grootvader, grootmoeder en 3-jarige kleinzoon om het leven. In Kiev viel 1 dode. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind. En de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio BNT. Het weekend.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: En dit weekend ook extra goedkoop? Lay's chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes!
9: Esso, omdat elke rit telt.
11: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben gisteren een wederzijds defensieverdrag ondertekend. Volgens de overeenkomst wordt een gewapende aanval op één van de drie landen gezien als een aanval op alle drie de landen. De landen verplichten zich daarmee tot gezamenlijke verdediging bij een mogelijke aanval op een bondgenoot. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren de A12 bij Den Haag door de Utrechtse baan op te gaan en zich bij de tunnelbak op te stellen. De niet aangekondigde actie is een reactie op droogte in Nederland en bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg. Ze eisen een volledige stop op fossiele brandstoffen en kondigen voor 19 september een grotere blokkade aan. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als minister van Justitie met 50 tegen 49 stemmen. Democraten vrezen dat hij door Trump wordt ingezet tegen politieke tegenstanders. Twee Republikeinen, Susan Collins en Lisa Murkowski, stemden ook tegen. Blanche was al waarnemend minister sinds april, na het ontslag van voorganger Pam Bondi. Vier mannen zijn aangehouden na een inbraak in een brandweerkazerne in Aalsmeer. De verdachten vluchten met een auto waarna de politie een korte achtervolging inzette. Uiteindelijk konden ze in Amsterdam worden aangehouden. Dit jaar zijn er al tientallen inbraken geweest in kazernes door het hele land. Het gaat de dieven vooral om duur redgereedschap. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden.
14: Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
8: Oh, weer een muis.
7: En samen spelen.
8: Kom maar. Ja.
7: Auw. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: De Hongaarse regeringspartij TISZA draagt jurist András Baka voor als nieuwe president. Hij was eerder voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof en werkte bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Naar verwachting stemt het parlement dinsdag in met zijn benoeming. Het presidentschap in Hongarije is vooral een ceremoniële functie. In Rotterdam is een 26-jarige man aangehouden voor 2 steekpartijen en een poging daartoe. De aanvallen vonden vanochtend binnen een half uur plaats in Delfshaven en Overschie. 2 mannen raakten gewond, van wie er 1 naar het ziekenhuis is gebracht. Volgens de politie waren de slachtoffers willekeurig uitgekozen. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben gisteren een wederzijds defensieverdrag ondertekend. Volgens de overeenkomst wordt een gewapende aanval op 1 van de 3 landen gezien als een aanval op alle 3 de landen. De landen verplichten zich daarmee tot gezamenlijke verdediging bij een mogelijke aanval op een bondgenoot. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als minister van Justitie met 50 tegen 49 stemmen. Democraten vrezen dat hij door Trump wordt ingezet tegen politieke tegenstanders. 2 Republikeinen, Susan Collins en Lisa Murkowski, stemden ook tegen. Blanche was al waarnemend minister sinds april na het ontslag van voorganger Pam Bondi. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind. En de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.

0: De zomer is aan.
1: De zomer op Radio BNT.
2: Laatste dag, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar. En steek hem waar ik het niet zeggen mag.
3: René Gap, zing het voor ze.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: Waar muziek je raakt.
0: Radio BNT.
1: Radio BNT.
0: De zomer is aan.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
8: De Duitse politie heeft een speciaal radarsysteem geplaatst op de luchthaven van Leipzig en Halle. Het is een reactie op het incident waarbij een drone met explosief materiaal op de luchthaven werd gevonden, niet ver van een Oekraïens transportvliegtuig. Een vrachtvliegtuig meldde eerder ook een botsing met een onbekend object. De nieuwe radar kan drones van grote afstand al detecteren. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht geprobeerd een partij in beslag genomen illegale sigaretten te stelen. 5 verdachten zijn aangehouden, 1 van hen raakte gewond. De politie onderzoekt of de inbraak verband houdt met de vondst van 1,2 miljoen illegale sigaretten gisteren in Delft. De Hongaarse regeringspartij TISZA draagt jurist András Baka voor als nieuwe president. Hij was eerder voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof en werkte bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Naar verwachting stemt het parlement dinsdag in met zijn benoeming. Het presidentschap in Hongarije is vooral een ceremoniële functie. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben gisteren een wederzijds defensieverdrag ondertekend. Volgens de overeenkomst wordt een gewapende aanval op 1 van de 3 landen gezien als een aanval op alle 3 de landen. De landen verplichten zich daarmee tot gezamenlijke verdediging bij een mogelijke aanval op een bondgenoot. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden.
0: Dit was het nieuws op Radio BNT. Het weekend van

0: Thee.
1: De zomer is aan.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: De politie heeft in Den Haag een blokkade van de A12 door zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion beëindigd. De demonstranten werden van de weg gehaald en buiten de stad weer vrijgelaten. Eén activist is aangehouden op verdenking van mishandeling van een agent. Extinction Rebellion wil op 19 september opnieuw de A12 blokkeren. Jorge Messi, de vader en zaakwaarnemer van Lionel Messi, is op 68-jarige leeftijd overleden. Hij stierf gisteren in een kliniek in Argentinië na een lang ziekbed. Jorge speelde jarenlang een belangrijke rol in de carrière van zijn zoon en was betrokken bij zijn transfers naar onder andere Barcelona en Inter Miami. De Duitse politie heeft een speciaal radarsysteem geplaatst op de luchthaven van Leipzig en Halle. Het is een reactie op het incident waarbij een drone met explosief materiaal op de luchthaven werd gevonden, niet ver van een Oekraïns transportvliegtuig. Een vrachtvliegtuig meldde eerder ook een botsing met een onbekend object. De nieuwe radar kan drones van grote afstand al detecteren. De Hongaarse regeringspartij TISZA draagt jurist András Baka voor als nieuwe president. Hij was eerder voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof en werkte bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Naar verwachting stemt het parlement dinsdag in met zijn benoeming. Het presidentschap in Hongarije is vooral een ceremoniële functie. Het weer droog met wat sluierbewolking en weinig wind uit het noorden. De minimumtemperatuur vannacht ligt rond de 12 graden. Morgen wordt het zonnig en erg warm. In het zuiden kan het 30 tot lokaal 32 graden worden. In de rest van het land zo'n 25 tot 29 graden.
12: Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Het weekend van

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH IJs.

0: Hey ondernemer,
1: hallo?
0: Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Dit weekend de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1+1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven nadat Baboe, moederbedrijf Axel, woensdag uitstel van betaling kreeg. Zo'n surseance gaat vaak vooraf aan een faillissement. Voorzitter Esther van Garderen zegt dat een volmacht nodig is om een rechtszaak te starten. Duizenden mensen kwamen vanmiddag samen bij het Martin Luther King Park in Amsterdam voor de World Pride March. Om 4:30 vertrok de optocht richting het Museumplein. Volgens de organisatie is de mars een uiting van solidariteit en zichtbaarheid voor de LHBTQ+ gemeenschap. Deelnemers droegen regenboogvlaggen en vlaggen van landen waar homoseksualiteit strafbaar is. Na een schietpartij op een school in het Thaise Nonthaburi vlakbij Bangkok is het dodental nu gestegen naar 9. Een 14-jarige leerling doodde gisteren 5 schoolmedewerkers, onder 3 docenten en ook zijn grootouders. Een 12-jarig meisje overleed vandaag later in het ziekenhuis. 22 mensen raakten gewond, van wie 14 nog zijn opgenomen. En de politie heeft vanmiddag de blokkade opgegeven van de A12... die werd uitgevoerd door Extinction Rebellion. Ongeveer 50 betogers hebben de snelweg ruim 2 uur bezet. 1 demonstrant werd aangehouden wegens mishandeling van een agent. XR organiseerde de actie vanwege Nederlandse droogte en bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
6: Het weekend.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: of doneer.
1: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcrème?
5: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: De Merwedebrug heeft zwakke plekken en elk zwaar voertuig dat er overheen rijdt vergroot de schade. Hans Rammeler, praktijkhoogleraar bij de TU Delft, stelt dat truckchauffeurs die de brug bereiden effectief door rood rijden. Rijkswaterstaat waarschuwt hier niet zonder reden voor, omdat de brug op een kritiek punt kan bezwijken. Een drone vloog het Bulgaarse luchtruim in en explodeerde in een zonnebloemveld bij het dorp Kardam, op 1 kilometer van het Bulgaars compressiestation en 200 meter van het Roemeens compressorstation van de Trans-Balkan-pijplijn. Er vielen geen gewonden. De drone droeg volgens premier Radev een aanzienlijke hoeveelheid explosieven en werd niet opzettelijk ingezet. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven nadat Baboe, moederbedrijf Axel, woensdag uitstel van betaling kreeg. Zo'n surseance gaat vaak vooraf aan een faillissement. Voorzitter Esther van Garderen zegt dat een volmacht nodig is om een rechtszaak te starten. Duizenden mensen kwamen vanmiddag samen bij het Martin Luther King Park in Amsterdam voor de World Pride March. Om 4:30 vertrok de optocht richting het Museumplein. Volgens de organisatie is de mars een uiting van solidariteit en zichtbaarheid voor de LHBTQ+ gemeenschap. Deelnemers droegen regenboogvlaggen en vlaggen van landen waar homoseksualiteit strafbaar is. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
6: Het weekend van...

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Een 15-jarige jongen voorkwam vanmiddag mogelijk een groot ongeluk in Oud-Beijerland. Toen de 22-jarige bestuurder van een bestelbus onwel werd, nam de jongen als bijrijder het stuur over en reed de berm in tegen een geparkeerde aanhanger aan. Een politiewoordvoerder noemde het optreden een heldendaad. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht en zijn toestand is nog niet helemaal duidelijk. Oekraïne heeft beloofd geen niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee aan te vallen, mits deze geen Russische goederen vervoeren. Dit is goed nieuws voor Kazachstan, dat afhankelijk is van de Russische haven Novorossiysk voor olie-export. Kiev richt zich echter ook op commerciële vaartuigen om de Russische oliehandel te schaden, waardoor Kazachs scheepsverkeer ernstig verstoord raakte. De Merwedebrug heeft zwakke plekken en elk zwaar voertuig dat er overheen rijdt vergroot de schade. Hans Rammeler, praktijkhoogleraar bij de TU Delft, stelt dat truckchauffeurs die de brug berijden effectief door rood rijden. Rijkswaterstaat waarschuwt hier niet zonder reden voor, omdat de brug op een kritiek punt kan bezwijken. Een drone vloog het Bulgaarse luchtruim in en explodeerde in een zonnebloemveld bij het dorp Kardam, op 1 kilometer van het Bulgaars compressiestation en 200 meter van het Roemeens compressorstation van de Trans-Balkan-pijplijn. Er vielen geen gewonden. De drone droeg volgens premier Radev een aanzienlijke hoeveelheid explosieven en werd niet opzettelijk ingezet. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: Het weekend van

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines, 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Hey, ben je er weer?
10: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
9: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
10: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
9: Ja, lekker. Je
11: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
12: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
14: De Iraanse president Massoud Pezeshkian stelt dat de huidige omstandigheden ideaal zijn om een overeenkomst met de Verenigde Staten te sluiten. Hij benadrukt dat Iran momenteel samenhang, kracht en eenheid kent en dat het land in de lopende oorlog tot nu toe zegevierde en machtig uit de strijd is gekomen. Een 15-jarige jongen voorkwam vanmiddag mogelijk een groot ongeluk in Oud-Beierland. Toen de 22-jarige bestuurder van een bestelbus onwel werd, nam de jongen als bijrijder het stuur over en reed de berm in tegen een geparkeerde aanhanger aan. Een politiewoordvoerder noemde het optreden een heldendaad. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht en zijn toestand is nog niet helemaal duidelijk. Oekraïne heeft beloofd geen niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee aan te vallen, mits deze geen Russische goederen vervoeren. Dit is goed nieuws voor Kazachstan, dat afhankelijk is van de Russische haven Novorossiysk voor olie-export. Kiev richt zich echter ook op commerciële vaartuigen om de Russische oliehandel te schaden, waardoor Kazachs scheepsverkeer ernstig verstoord raakte. De Merwedebrug heeft zwakke plekken en elk zwaar voertuig dat er overheen rijdt vergroot de schade. Hans Rambler, praktijkhoogleraar bij de TU Delft, stelt dat truckchauffeurs die de brug berijden effectief door rood rijden. Rijkswaterstaat waarschuwt hier niet zonder reden voor, omdat de brug op een kritiek punt kan bezwijken. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Het weekend van

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster Beter Leven scharrelkit dijfilet, geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: In de buurt van Volkel zagen agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde de inzittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Uden. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan, roept Oekraïne en Rusland op aanvallen op schepen in de Zwarte Zee te staken via een moratorium. Het conflict treft inmiddels alle commerciële scheepvaart, inclusief 2 Turkse civiele vaartuigen die maandag door drones werden geraakt. Turkije, gelegen aan de Zwarte Zee, bemiddelde eerder succesvol over graanexport. De Iraanse president Masoud Pezeshkian stelt dat de huidige omstandigheden ideaal zijn om een overeenkomst met de Verenigde Staten te sluiten. Hij benadrukt dat Iran momenteel samenhang, kracht en eenheid kent en dat het land in de lopende oorlog tot nu toe zegevierde en machtig uit de strijd is gekomen. Een 15-jarige jongen voorkwam vanmiddag mogelijk een groot ongeluk in Oud-Beierland. Toen de 22-jarige bestuurder van een bestelbus onwel werd, nam de jongen als bijrijder het stuur over en reed de berm in tegen een geparkeerde aanhanger aan. Een politiewoordvoerder noemde het optreden een heldendaad. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht en zijn toestand is nog niet helemaal duidelijk. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: Het weekend van

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
7: Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zag agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde de inzittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Udem. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan, roept Oekraïne en Rusland op aanvallen op schepen in de Zwarte Zee te staken via een moratorium. Het conflict treft inmiddels alle commerciële scheepvaart, inclusief 2 Turkse civiele vaartuigen die maandag door drones werden geraakt. Turkije, gelegen aan de Zwarte Zee, bemiddelde eerder succesvol over graanexport. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Het weekend

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zag agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde inzittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Uden. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. En dan tot slot het weer. Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zag agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde een zittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Uden. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. En dan tot slot het weer. Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zag agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde de inzittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Udem. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. En dan tot slot het weer. Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan. Dit was het nieuws op Radio BNT.